0: なんだそれ、誰だ、彼らがここに来たか。
1: Dit is Intieme met Contentske Kunstner. Dit is
2: Du Litter til Femern FM.